Just breathe. It's okay. Just breathe. It's okay.

0: is Urgent FM.
1: 4 uur.
0: Urgent FM.

so carelessly there. There's a limit to your care.

0: Huh? Wat zei je met het Vlaams accent van je?
1: Ik verstond je niet helemaal. Kan je dat nog één keer halen? We naar het Nederlands. Oké.
0: Huh?
1: Ik ben net wakker, man.

0: look green to you?
1: Goddamn fucking president on it.

doen, te doen. Veel te ver van huis. Doem, te doen. Huilend in een taxi. Doem, te doen.

0: is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De overheid gaat influencers inzetten tegen online haat. Dat schrijft De Standaard. Met die aanpak hoopt ze mensen op sociale media bewust te maken van de gevolgen van cyberhaat. Minister van Gelijke Kansen Rob Beenders.
3: We zien vandaag dat heel wat anonieme trollen dikwijls mensen belagen op sociale media en er dan ook van uitgaan dat hen niks kwalijk kan worden genomen. Dus wij gaan met influencers werken die ook eigenlijk aangeven dat als je je niet veilig voelt, bijvoorbeeld op online media, of je wordt bijvoorbeeld aangevallen, dan kan je altijd stappen ondernemen.
2: Wie te maken krijgt met online haat, kan binnenkort ook de identiteit van zijn belager opvragen. Telecombedrijven die die identiteit niet vrijgeven, kunnen daar ook boetes voor krijgen. Telecombedrijf Digi zit in de problemen. Het is intussen 2 jaar actief in ons land, maar kampt met miljoenen euro's schulden. Dat vertelde onder meer ex-medewerkers en een directielid aan onderzoeksjournalist Joppen Uit.
4: Om te beginnen hangen er Digi voor miljoenen euro's aan schulden bij de rechtbank boven het hoofd. Het gaat om bedrijven die een paar miljoen terugvragen voor het werk dat ze leverden, maar ook 300.000 euro van de RSZ, onbetaalde belastingen dus. Digi zegt eigenlijk dat ze hun rekeningen wel op tijd betalen, maar dat ze wel sommige facturen contesteren.
2: De Duitse minister van Binnenlandse Zaken sluit niet uit dat er nog meer aanvallen komen, zoals gisteren op de luchthaven van Leipzig. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie. De luchthaven werd daar een tijd lang stilgelegd door een drone met explosieven. Die werd opgemerkt in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Gianni Infantino blijft aan als voorzitter van de FIFA. Dat is beslist tijdens een spoedoverleg met het bestuur van de Wereldvoetbalbond. Infantino's positie staat onder druk door zijn plan om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat plan is intussen weer ingetrokken. Infantino heeft zich geëxcuseerd voor die aanpak en het FIFA-bestuur blijft hem steunen. En in Antwerpen is gisteravond de Pride afgetrapt, met een groot openingsfeest in het Rivierenhof in Deurne. Bedoeling is om zo de LGBTQI+ gemeenschap te vieren. En dat hebben deze mensen alvast begrepen.
5: Ik voel me hier gewoon veilig. Ik voel me hier goed. Iedereen is blij. Iedereen lacht, iedereen heeft plezier.
6: Het is enerzijds de leukste week van het jaar. Iedereen komt samen, vrienden, feestjes, maar ook... Ja, Pride is a protest. Zo is het ontstaan. Zo zal het nog altijd blijven.
2: De Pride duurt nog tot en met zondag, met als hoogtepunt de parade op zaterdag. Vandaag eerst vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten. Het blijft wel droog, bij maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het warmer, zaterdag tot 29 graden en zondag tot 32 graden. Zondag stijgt de kans op onweersbuien.

0: Dit is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De overheid gaat influencers inzetten tegen online haat. Met die aanpak hoopt ze mensen op sociale media bewust te maken van de gevolgen van cyberhaat. Maar er is ook steun voor slachtoffers, zegt minister van Gelijke Kansen Rob Beenders.
3: We moeten er echt voor zorgen dat anonieme online haat uit de wereld gaat. En daar hebben we een wet voor gestemd die er eigenlijk voor zorgt dat de ombudsdienst Telecom anonieme accounts eigenlijk doet stopzetten door eigenlijk de anonimiteit op te heffen.
2: Om zo gerichter daders aan te pakken. Telecombedrijven die die identiteit niet vrijgeven, kunnen daar ook boetes voor krijgen. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken sluit niet uit dat er nog meer aanvallen komen, zoals gisteren op de luchthaven van Leipzig. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie. De luchthaven werd daar een tijd lang stilgelegd door een drone met explosieven. Die werd opgemerkt in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Opnieuw doden bij Russische bombardementen in Oekraïne. In de regio Kharkiv in het noordoosten zijn zeker 3 mensen omgekomen. Volgens het militaire bestuur van de stad viel Rusland woningen aan en zijn de slachtoffers burgers. Gianni Infantino blijft aan als voorzitter van de FIFA. Dat is beslist tijdens een spoedoverleg met het bestuur van de Wereldvoetbalbond. Infantino's positie staat onder druk door zijn plan om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat plan is intussen weer ingetrokken. Infantino heeft zich geëxcuseerd voor die aanpak en het FIFA-bestuur blijft hem steunen. In Antwerpen is gisteravond de Pride begonnen, met een groot openingsfeest in het Rivierenhof in Deurne. Bedoeling is om de rechten van de LGBTQI+-gemeenschap onder de aandacht te brengen. En dat is nodig, zegt deze bezoeker.
4: Ik vind het heel maf om te constateren dat we terug stappen achteruit aan het zetten zijn. Dat ik merk dat als ik buiten kom, dat het wel gewoon garantie is dat er mensen kijken of iets roepen of iets zeggen. Of noem maar op, online ook. Het is heel voelbaar, niet alleen bij mezelf, bij heel veel van mijn vrienden. En de cijfers liegen er niet om. Dus voilà, we gaan een keer ons stem laten horen hier.
2: De Pride duurt nog tot en met zondag. Vandaag eerst vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten. Blijft wel droog bij maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het warmer, zaterdag tot 29 graden en zondag tot 32 graden. Zondag stijgt de kans op onweersbuien.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

irritatie elke dag. Die ik liever zou negeren, terwijl ik weet dat dat niet mag. Maar alles tot me laten, dat is vaak veel te riskant. Want in fabrieken van verdriet liggen de tranen op de band. Maar helaas is die niet eindeloos. Dus die tranen moet ik vangen, hou ze bij me komen. Soms laat ik ze vallen en niet weinig ook. Maar ik blijf ze onderdrukken tot de tijd me

0: Gent FM.
1: We onderbreken deze muziek een klein beetje voor. We hebben een relevante gast vandaag in de studio en ik ga het ondertussen op de achtergrond een klein beetje laten spelen. Hallo, wie staat er bij ons in de studio?
2: Hallo, mijn naam is Marwen Anshane.
1: Hey, dag Marwen, hoe gaat het met jou?
2: Ja, goed. Ja.
1: Ik ben heel blij dat jij bij ons op de radio bent terechtgekomen, want jij bent hier komen aankloppen bij Urgent FM, want jij bent van de Scouts.
2: Ja, ik ben van de Scouts in Michiel. Wij zijn op driedaagse, dus we zijn al 3 dagen aan het wandelen. En vandaag is de laatste dag en we moesten onze totemopdracht doen, want we krijgen vanavond onze totemopdracht. En ja, ik dacht, ik kom wel hier langs, vragen of ik misschien hier mijn totemopdracht kan doen.
1: Ja, want jouw totemopdracht was op de radio komen.
2: Ja, een audiofragment dat ik mensen aan het interviewen ben en ik dacht, het is een goed idee om misschien langs de radio te gaan.
1: Dat is absoluut waar, want jij staat nu op Urgent FM en je hebt een paar dingen die je graag aan mij wilt vragen, want ja. Jullie zijn op bezoek van het Turnout nu in Gent.
2: Ja.
1: Wat wil je vragen?
2: Wat is er leuk aan Gent?
1: Ik denk dat Gent, want wij zijn een Gents radiostation, ja. Gent een heel warme, coole, culturele stad is, zo tussen Antwerpen, Gent, Brussel als 3 grote hoogtepunten van Vlaanderen en van België. En ik denk dat Gent heel erg bruist. Het is en een studentenstad, waar er heel veel studenten over de vloer komen, en een heel erg culturele stad. Ja. En tegelijkertijd is het ook gewoon een hele warme stad. We vinden onszelf best leuk en best cool.
2: Ja, dat heb ik gisteren ook zelf meegemaakt. Heel warme mensen die gelijk wilden helpen en zo. En ja, dat was wel lief. En ik vond ook, gisteravond was echt wel nice. Dat zag er leuk uit. Deze ochtend ook waren aan het wandelen met 2 vrienden. En dat zag er echt heel mooi uit, vond ik.
1: Oké, heel erg leuk. Want jullie zijn sinds gisteren op bezoek in Gent.
2: We zitten hier al een paar dagen. Ons kampterrein is net buiten Gent, zo langs de Leien.
1: Ja.
2: En toen waren we er ook op 3 dagen. En toen waren we naar Deinze. Toen waren we te voet naar daar. Toen hebben we daar een slaapplek gevonden. Zijn in theater gaan slapen.
1: Oh, wauw.
2: En gisteren hebben we bij familie van mijn leiding geslapen. En toen zijn we vandaag hier gekomen en nu zijn we hier gedropt door de leiding.
1: En nu sta je al in de radiostudio voor de eerste keer in je leven.
2: Ja, het is wel echt ongelooflijk.
1: Ja, doe je wel goed. En jij wou je nog iets anders vragen over Gent?
2: Wat is er te doen in het weekend bijvoorbeeld?
1: Ik denk dat, zoals ik daarnet al zei, ik vind Gent een hele culturele stad. Ik duik ook graag in de cultuur van Gent. Nu is het zomer, dus het cultuurseizoen achter de rug. Maar ik denk de combinatie van, voor mij, Gent in het weekend, zelfs in de zomer, ga ik altijd gaan kijken naar de cinema's. Ik ga heel graag naar de cinema's hier in Gent. En er zijn hier best veel leuke plekken om in de open lucht heel erg leuke dingen te gaan doen. Om concerten te gaan meepikken. Ik denk, dit weekend is er in het Keizerpark bijvoorbeeld een heel erg cool concert en festival dat er daardoor gaat. Gent na de Gentse feesten, wat je net hebt gemist, is altijd een heel klein beetje bijzonder, want dan voelt alsof de stad een klein beetje adempauze moet nemen. Maar zelfs concertjes, picknicks, parken, openluchtcinema, er is genoeg te doen in de stad.
2: Ja.
1: Jij wou nog iets vragen over het weer, denk ik ook.
2: Ja, hoe is het weer regelmatig in Gent?
1: Het weer nu in Gent is heel erg warm en heel erg leuk. Ik denk een beetje zoals in de rest van de stad. Waar je nu heel erg kan genieten van gewoon eens buiten te kunnen zijn. En ik denk dat het hele leuke, wat ik normaal gezien zou aanraden, is als je een opblaasboot of een kajak of iets anders hebt, is om op de Gentse binnenwateren te gaan varen. Maar er zijn veel blauwalgen gesignaleerd. Ja. Dus je moet een beetje opletten dat het daar, dankzij het warme weer, niet een beetje te gevaarlijk is om te gaan kajakken of te gaan zwemmen. Maar binnenkort, normaal gezien zouden we binnenkort, ergens in augustus, eind augustus, meer mogen gaan zwemmen in het openbaar. Dat is dan misschien een heel goed moment voor jullie om terug te keren.
2: Ja.
1: Jij wou ook nog een nummertje aanvragen, of je wou nog een nummertje spelen. We hebben nog 40 seconden en dat was Drake. Waarom Drake?
2: Ik weet niet, dat is wel ik vind dat gewoon leuk muziek maak. Zo Kanye West, Tyler Creator, dat is zo'n beetje mijn ding.
1: Ja.
2: Ik vind dat ook gewoon chill, gewoon in de avond muziekje, een beetje chillen.
1: Perfect, we gaan daar zo dadelijk naar luisteren. Wil je nog de groetjes doen aan iemand?
2: Ja, shout-out naar Scouts in Michiel Turnhout. Maarten Dijkmans, Phil Thijssen, Louis Clement, Leo Hernandez, Antonio Marena en mijn mama.
1: Oké, heel erg goed gedaan. Eerste keer op de radio. Je hebt dat heel erg leuk gedaan. En je hebt de timing heel erg goed gezet, want wij gaan zo dadelijk luisteren naar Drake met Passion Fruit hier op Urgent FM.
0: Dit is Urgent FM.
1: Voilà, Marvin, dit is helemaal voor jou. Dit is Drake met Passion Fruit. Heel veel plezier nog deze zomer hier in Gent. Dankjewel.

0: Urgent FM.
1: 1
2: uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
3: Een grote politieachtervolging in Antwerpen gisteravond. Die begon al in Nederland. Het gaat om een wagen met Franse nummerplaten. Je hoort Christophe Aerts van het parket.
4: Het voertuig heeft van de afrit Borgerhout genomen, is daar eigenlijk een woonwijk binnengereden. Het voertuig is dan eigenlijk gecrashed een paar straten verder. De bestuurder is daar gevlucht te voet, maar de politie heeft hem kunnen inrekenen. In het voertuig is ook een aanzienlijke hoeveelheid cocaïne aangetroffen.
3: De bestuurder is een Fransman van 21. Hij is aangehouden. Een kitesurfer die gisteren een ongeval had in Oost-Duinkerke is overleden. Dat bevestigt de politie. De man kwam op het strand met zijn hoofd tegen een jetski terecht toen een krachtige windstoot in zijn kite sloeg. De hulpdiensten konden hem reanimeren en brachten hem in kritieke toestand naar het ziekenhuis. Daar is hij aan zijn verwondingen bezweken. Het gaat om een man van 63 uit Diest. In Ukkel is een man gewond geraakt bij een schietpartij. Dat bevestigt de politie. Het slachtoffer werd geraakt in zijn been. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis en verkeert niet in levensgevaar. Volgens de politie gaat het om een uit de hand gelopen ruzie. In Italië geldt code rood voor hitte in alle grote steden. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid daar. In onder meer Firenze worden temperaturen boven de 40 graden verwacht. Mensen krijgen het advies om zoveel mogelijk binnen te blijven. Italië gaat gebukt onder de vierde hittegolf deze zomer. Die houdt nog zeker een week aan. Rusland heeft afgelopen nacht meer dan 600 Oekraïnse drones neergehaald. Dat meldt het ministerie van Defensie. De aanvallen waren volgens Rusland gericht op zo'n 20 verschillende regio's, waaronder het schiereiland de Krim. Op verschillende plaatsen ontstond brand door neervallende brokstukken. Niemand raakte gewond. Zon, maar ook wolken vanmiddag. Wel droog bij temperaturen tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het weer warmer. Zaterdag halen we tot 29 graden en zondag kunnen we over de 30 graden gaan. Dan is er wel kans op onweer.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

dat ik jarig was en een tik-tak in mijn neusgat had toen we naar Zeeland zijn gegaan. Voor eeuwig vergeten, koninginnedag en wie toen mijn vrienden zijn geweest. En niets meer weet van straten en examens en vakanties en ruzie op een feest ergens in de Biltstraat.

0: Dit is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: In de buurt van Charleroi is een illegale sigarettenfabriek ontdekt. Dat bevestigt de overheidsdienst Financiën. Er werken wellicht 42 mensen, maar toen de speurders binnenvielen, was iedereen al weg. In de fabriek lag 19 ton tabak. De speurders vonden ook 1 miljoen afgewerkte sigaretten. Het is al de 11e illegale sigarettenfabriek die dit jaar ontmanteld werd. De leden van de KLJ in Balen zijn weer aangekomen in hun gemeente. Ze hadden eerder vandaag hun kamp met 125 jongeren in Plombières in de provincie Luik vroegtijdig stopgezet na een incident met de leidingsploeg. Er zou 1 persoon opgepakt zijn. Journaliste Rosalie Pieters.
3: Het is duidelijk dat dit hier om een delicate zaak gaat waar moeilijk over gecommuniceerd wordt. We horen dus inderdaad dat KLJ Balen hier niet rechtstreeks mee bij betrokken is. Dus dat het niet iemand is van KLJ zelf die is opgepakt, maar wel iemand die eerder onrechtstreeks zou betrokken zijn bij deze kampplaats hier.
2: Het parket van Luik onderzoekt de zaak nu, maar geeft voorlopig geen commentaar. In Molpostel in de Kempen heeft een vrouw tekenencefalitis opgelopen, nadat ze door een teek gebeten is. Zo'n infectie kan leiden tot een hersenontsteking en komt heel weinig voor in ons land. Maar het is wel al het tweede geval op korte tijd in de regio. Daarom wil Agentschap Zorg en Gezondheid mensen waarschuwen. Joris Molens.
4: In Vlaanderen hebben we voorlopig geen groot probleem qua tekenencefalitis. Het blijft beperkt tot een handvol gevallen per jaar. De verwachting is wel dat dat langzamerhand zal gaan toenemen de komende jaren. Dat is een tendens die we in heel Europa zien. Maar op dit moment is het dus iets wat nog zeer uitzonderlijk voorkomt. En waar je inderdaad dus gewoon pech hebt als je het oploopt.
2: De natuurbrand in Nederlands-Limburg is opnieuw geblust. Dat laten de hulpdiensten daar weten. Het ging om een klein gebied dat eerder al was afgebrand. De natuurbrand was maandag uitgebroken, maar gisteren was die onder controle. De vlammen waren nu opnieuw opgeleid. De brandweer blijft er wel alert. In de Gazastrook zijn bij Israëlische aanvallen al zeker 300 kinderen omgekomen sinds de start van het staakt het vuren in oktober vorig jaar, dat zegt UNICEF. Het komt neer op ongeveer 1 kind per dag. Honderden andere kinderen raakten ook gewond. De kinderen lijden onder acute ondervoeding, ziektes en een gebrek aan veilig water. UNICEF spreekt over een mislukt staakt het vuren. En zevenkampster Nafi Tiam neemt in september op de Memorial van Damme deel aan het hoogspringen. Dat hebben de organisatoren bekendgemaakt. Tiam liet vorige week nog weten dat ze past voor het EK-atletiek dat volgende week begint. Naar eigen zeggen omdat ze niet fit genoeg is na een blessure. Tiam werd al 3 keer Europees kampioene op de zevenkamp. En ze is ook 3-voudig Olympisch kampioene in die discipline. Brede opklaringen deze namiddag en droog bij maxima rond 25 graden. Morgen zon en wat wolken, ook tot 25 graden. In het weekend wordt het weer warmer. Zondag kan het lokaal zelfs 31 graden worden. Er is wel kans op onweer dan.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: Beetje harder dan ik vroeger op mijn strepen stond. Zwijgen nu niet meer verplicht, soms klap ik mijn grote mond. Staren naar de lucht alsof ik nooit meer in een crisis glijd. Houd de diepe zucht als ik naar de sterren kijk. Blaas de adem op het raam en maak er dan een letter van. Voor haar wil ik nog heel veel doen, dus hapen waar ik helpen kan. Geen reddingsplan, rattaplan, het is flauwe gast, geen stappenplan. Niet te druk, veel indruk, geen spa, maar pas het puur een stuk. Duizend stukken zijn te weinig, kijkend naar het toekomstbeeld. Beelden flitsen door mijn hoofd wanneer ik in de spiegel preek. Zorgen maken mij niet boos, ik maal zo wat ik toen niet deed. Praten zal het maken, dat is leven. Dat
1: dit is Urgent FM.
2: 8 uur.
1: Urgent FM.

0: 6 uur Gent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent Gent FM.
2: Okay, on your mark, get set, go.

She fun as hell.

Take some time to talk about

0: op je neus en heen.
1: Raise my face to the sky.
0: Dat bad nee, kom op je neus en heen.